dannaashe hama kashwarum eureng eurengge meetang anefaraatang ambraalate ei ekhalaange vanghanaave gatumashe dannaashe eurengge feeram eureng forwigen tibe irues eureng sirru kura kantakai faalu kura kanta ekhalaange denwodigen vete hama kashwarum ekhalaange ei hittau ga waaha kamem mola denwodigen va raskhalaange.